naam is haar kind en sy vind geen toevlug om al huis toe te bring. Maar familie se bande sterker as lande, ons harte is soms so verblind. Niks sal ons kan keer of kan stop, al smokkel dit soms net jou kop.

0: Ach nee, man. Die kraan brup brup. Die plafond sag sag. En die meef. Jo, hy nie fijn. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raff, raff, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually op daag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlein, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: speel jouw statie.
1: Biki Engels, Biki Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw statie. Jouw statie.
0: Hallo Siri, speel jouw statie.
2: Jouw statie.
3: Nummer 37.
0: Hallo Siri, speel jouw statie.
2: Jouw statie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Stream us now. YoStasi.net.
3: Nummer 34.

0: Problema altijd baas.
1: Best music, best sound, best radio station. Joostasie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Die baas van die plaas. Muziek.

je iemand met juf gezien? Dus nee, ze is alles wat ik wil, maar wil ik het doen? Ja, ik weet dat ik wil, maar zij is een beetje wild. En dan is zij van mij, kijk, is echt niet zoals wow. En zij is niet zoals hey. En dan is ik zoals Dorito.

0: Ja, nou gaan ons braai.
1: Stream us now. www.joustasie.net.
2: Nummer 8.
3: Mijn type vrouw.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: brengen. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ik ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Natuurlijk kan gaan stemmen van maandag af op ons webteister bij www.hartiesfm.com. 3 stemmen per dag. Stemlijn is elke donderdagavond om middernacht. Nu is het tijd om voor te gaan met die volgende programma. Ik ga nu eerst voor jou groet. Wat hier het programma betreft is het groetnis. Tot volgende week een zaterdag om 3:00. Mag je een fantastische zaterdag aan verder in je gezelschap van je gunsteling radiostatie. Van mijn kant af, groetnis.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

jongens. Hartelijk goedenavond. Joba, welkom. Je zang kan goed bij die programma Boer op Schop. Lekker boerenmuziek voor die zaterdagavond. Ik kan het niet zeggen. Voor die rugby niet. Als die rugby vanavond. Dat is de omtrent. Anticlimax. Geen rugby vanavond. Net vier keer maken. Vleesje braaien. En lekker samenkeren. Muziek maken. En ja, ik ga voor jou eerst mijn keer spelen. En dan zie ik altijd wel een paar dingetjes aanvragen. Want ik vraag dat als je muziek aanvraagt, maak voor mij net zeker dat hij beschikbaar is op die digitale platform. Met andere woorden, dat ons hem kan krijgen als we zo moet gaan zoeken op Spotify of YouTube Music of waar ook al. Want anders ga ik dit niet kan doen. Nie. Oepsie, hier is nou het ding wat gebeurd wat nou niet moest gebeuren. Die komt stop net hier die tracker hier zo. Waar hij nou moest gestoppen. En hij moest nou niet hier gespeeld hebben. Ik wil net gevinnig weer met jou praten over die ding. Waar we ons nou gepraat hebben. Waar is William Winkelse stangel nou? Ai, die goede wat net wil spelen. Zonder om op te spelen. Man, dat moet niet doen wat ik niet wil heen moet doen, man. Hij moet doen zo wat ik wil heen moet doen. Maar ik ga nou eerst over jou mijn keer eens speel. Dan vraag ik je maar alsjeblieft om net, als jij muziek aanvraagt, maak het voor ons zekerheid beschikbaar op al die andere digitale platforms. Ons kan ongelukkig niet muziek vanaf Facebook spelen niet, of enig ander platform behalve, ik meen nou maar, vanaf Facebook of sociale media platforms niet, wel net van digitale platforms. En natuurlijk, uit ons eigen stelsel uit. Baie belangrijk. Hier is die Klipwerf Boerorkest. Ons vat eerst die Vatvas Dansorkest met Rooi Koele. Dans het Klipwerf met Tronkwoel Vastrap. Mani Boertensteinse Boesmanland. En ons luister naar die Venterkies met die Waslap Vastrap. En dan kijk ons ook naar dit wat jij aangevraagd. Geniet het samen bij.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

Ah, zo, lekker muziek hier zo vanavond en boeren op schamp, jouw boerenmuziekprogramma. Tot in met schijntjes voor, hoe kan ik zeggen? Ons vatten van dieren tot schijntjes voor 6 vanavond. En ons het zo pas gehad, ietsje wat Alta aangevraagd. Kom eens kijken terug, dat was Bert Bota. Wat zij aangevraagd, die een wat ons net voor het lijkt 2 van Bert Bota. Waarna ons geluisterd het zo pas aangevraagd door Anton Klerens. Alta ook hier een aangevraagd van Nico van Rijnsburg. Concertina Boogie, geniet om.

Nou, lekker naar de hand van... het was uit aan die langpad van die vinterkies. Ook in wat Alta Clarence aangevraagd. Nou ja, ons gaan nou een vinnige handelsbreek nemen. Daarna ga ik voor jou mijn keuze speel van mijn gunsteling beroemdmuziektreffers. Onder andere natuurlijk die muziek van Nico Langeveld.

Jullie kennen wel eens van ons, dat is van Fred Woolrich. Dat is die Bosveld Vastrap. Als je gewonderd, wie speelt zo lekker daar? Meneer de Wendt, kom ons maken een vinnig draaikje bij die marktplek. Voordat ons luistert naar een keer van Nico Langeveld. En dat is die Meerkat Samba, net die naam.

Die lekker een dag van Nico Langeveld is die Meerkat Samba. Je komt een boodschapje van Johan Smit, daar van KwaZulu-Natal. Speel daar voor Alta en verpeert. Een lekker vanstrap energie. Kom eens krijgen aan die dans. Nou ja, toe. Dat is natuurlijk voor Alta en voor Peter Clarence. Hierdie een speciaal voor jullie. Wel, ik het zo mijn enige vanstrap gekies. Ik hoop je loop van hierdie. En dus Nico van Rensburg's Donkerhoek vanstrap.

Hey man, dat is allemaal lekker hoor. Dat is allemaal lekker. Dat is wat een boeremuziek. Boer op kop, Sammeldein, hier op Jochensling radiostatie. En daarin was natuurlijk aangevraagd door Johannes Smith voor Alta en Clarence. Alta en Johan Clarence. Alta en waar is ik vanavond, mensen? Alta en Piet Clarence. Dat is Boer op kop, Sammeldein. Hierin wil gehoor word door... Kobus daar van Kruifontein in Kaapstad. Hij is aan het speel voor ons die kalfie was, man.

Ja, wat heeft mooi gelopen. Heeft mooi gelopen in die laatste paar minuten. Dank je voor allemaal zijn deelname. Dank je voor al die boodschappen. Ons gaan de Boeren op de Kop afsluiten met een lekker jinnetje van Hans Dromedaris. Nou, ik denk dat het past bij goed in bij boerenmuziek. Aangezien het zo'n boerenmuziek aanslag heeft, als je mij vraagt, Hans Dromedaris. Altijd als je aan, kom ons speel je niet Shevelenja. Nou, aanvankelijk altijd niet geweet wie is dit persoonlijk niet, maar ik denk nou weet zij. Die liedje is, kom ik zeggen weer, is Uma Shevelenja. Is die liedje zijn naam en die kunstenaar is Hans Dromedaris. En daarmee speel ons uit tot volgende week in zaterdag tussen 3 en 5 met nog een boerenopschop. Net hierna is het tijd voor Willemme Winkel.

gaan weg volgende keer. Ik heb het altijd aangevraagd. Daar in de jaren 70 van Dei Maria. Die dame Maria. Die Dei Maria, niet man. Die Maria. Die zingende Maria. Dames en heren, is Maria. Nee, dit is Maria. Zij het zo getlop, oorlands was ze gegaan het. Maar voetjes gestampt, paar handen getlap. Net gedoen wat lekker is op een zaterhand. Slap your hands and stamp your feet van Maria. Nee, daarna is het... Ik heb het Anna aangevraagd. Anna daar, van Kruivend en in Kaapstad. Goeie naam, Green Door. Tuurlijk, dat is van Shaken Stevens. Net na Maria.

Ja, zeg, yesterdag is op mijn hart is even. En natuurlijk worden we van wel samen. Vanavond doe ik rechtstreeks op die zenders van jouw statie. Wat uitzaai van het Brackenfell in Kaapstad. Goedenavond. Welkom allemaal van Kaapstad, omgeving, Brackenfell, Kraaifontein, Durban, Wil. Die hele werken, goedenavond en bij welkom bij natuurlijk Wolima van Kul Samadijn. Hier komende augustus maand moet ik net voor u zeggen, herdenk ons. En ik moet bij mooi gaan kijken naar die datum. Hier augustus maand, hier jaar herdenk ons 4 jaar van Wolima van Kul bestaan. Met andere woorden, dan is het precies 4 jaar wat ik die programma aanbied. Kan een mens gloeien, tijd gaan zo vinnig voorbij. Nou ja, zoals Alta met Haverzoekie. Alta sê jou eindspeel van ons daai. Ek sien sê 3, is ek recht? 3 liedjes aangevraag, elkeen het 'n boodskap. Kom ons doen eers graag stukkies muziek. Sy wil enigie hoor van Dennis East. Alta vraag vir Damn It, I Love You. Zeker dat wat ze daar verpeert en ze oor wil luister. Damn it, man, I love you. En dan het ze gevraagd, Heinz, speel voor ons ietsie voor die dooies. Al die dooie mensen. Je moet luisteren, alsjeblieft. Dat is Winnie Mandela ingesluit. Give me hope, Johanna, van Eddie Grant. Alsjeblieft toch, Heinz, voor al die dooies en Winnie Mandela. En dan sluit ons af met de Shangri-La's, de leader of the pack, speciaal daar voor Johan Smith van KZN. Met baie liefde van Tony Alta.

Is dan een schakel hier bij Volume van Kosamadijn op Hartis FM. Je wil ons dingen anders doen. Op een zaterdagavond, natuurlijk, is 25 juli. Hier is een boodschappie van Lindy Boete af, daar van KZN. Lindy, ongelukkig, de eerste liedje krijg ik glad niet aan. Nee, ik heb niet meer op mijn stelsel, niet. Zo weet je van een probleem om dat liedje te vinden. Die Get Up van Old Soul. Ik sukkel dan zo'n beetje met om. Die volgende twee ga ik wel voor je spelen. Alsjeblieft kan je van mij en Adrian die volgende dan spelen. Ik weet via wel The Good Vibrations van The Beach Boys. En daarna helemaal stom van Jackals Vibes. En dan ook goeienavond aan wie nog mijn boodschap gestuurd. Ja, hier komt mijn boodschap bij Johan Smit, wat ook een liedje of twee aanvraagt. Daar zei Johan, ik ga nu bij jou kiezen voor muziek uitkomen. Maar kom eens luisteren eerst naar Good Vibrations en dan Jackals Vibes. Daar speciaal voor Lindy Boerda van KZN. En natuurlijk Adrian.

Is er een schakel in mijn hart, FM en ook jouw statie, daar vanuit Brackenfell. Goedenavond. En voor jullie ook als online, Samadine is die programma waar jij die spelers bepaalt die jullie liggen verzoeken ons te stieren. 0615112602. Sam, draai ons die brief met knop naar rechts. Hier heb ik nog een liedje verzoek ontvangen van Johan Smit. Nou, van

KZN. Dank Johan vir jou boodskap. Interessante keuse van muziek wat Johan hier het. Ons kyk wat wil Johan graag hoor vanavond. Do You Wanna Dance van DJ Skydriver. When Doves Cry van Prince. En dan Don't Stop Believing van Journey. Ek dink ek kan verseker die drie vir jou speel, Johan. Kom ons begin met die heel eerste een wat hy aangevraat. En dit is hierdie een van DJ Skydriver. Do You Wanna Dance?

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Hangen eraan van Journey Don't Stop Believing. Nou, die muziek was natuurlijk die keuze van Johan Smit van KZN. Oh, is inderdaad altijd ook iets aangevraagd hier van Diana en van Johan. Radar Love van Golden Earring. Ja, ik ga net verzekeren voor hulle speel. Dank je altijd voor je boodschappie. Dat is net na hierdie een wat ik nou gaan spelen. Een van mijn keuzes. Steal a Laptop. Oh, allemaal over van Heilige. Steal a Laptop. Van Blowclub. Blowclub's weergave van Steal a Laptop. En dan daarna gaan ons luisteren naar die wat altijd aangevraagd. Voor Diana en Johan. Radar Love van Golden Earring.

En ik heb niet erg hier die hebben aan je betekent. Nee, ik wil graag horen of jij weet wat die naam van die liedje is. En die kunstenaar, dat is nou een vraag wat ik heb. Soms zo, tong in de kies. Is Ansouye. Wat is die naam van die liedje? Ik heb niet een clue nie. Als Engelsman zeg ik geen idee nie. Maar kom ons laat het daar. Kom ons spelen er iets wat baie meer bekend is. Dis soos ons ken, weesie. Nee, wat ek net, jou muziekkennis getoets op daai ene. Het komt van ons Nelson af. Ik weet niet wanneer dit ooit gespeeld het nie. Of zo gespeeld het nie, maar ek ken nie daar die kunstenaar. Die is Ansouye. Met Signor. Dat is die liedjie se naam. Signor. Hierdie is baie meer bekend. Sy naam is Steen Jordaan Soos Bloed.

jij van mij. Zoals mij, zo ken jij van mij. Zoals asem, vloei jij dwars door mij. Zoals tijd.

mij. Zoals bloed, bijna mij als jij. Jouw groet, echo steeds aan mij. Oceane, hoor tot ik jou krijg.

Hey Bill, dan zit ook Bobby aan achter op die wa. Hij gaat al die wijnen deel. Hij hoofd van de blanke blankie in een cabernet sauvignon. Maar die rooi kan je kwijt als hij geld je pest.

0: fatto i rifatto.
1: E un Bobian, van Thijs die Borst van Klang. En hij is aangevraagd de andere Clarence van de Weerpoort. Kijk, waar gaan die tijd die in ons programma staan? In deze kant toe, maar... ik zie altijd, dank je altijd zo pas hier van je boodschap. Je gestuurd. Dit gaat vinnig voor ik vergeet. Hier die boodschap wat ik nou al lang kom moest uitgezaaid. Ik hoop eigenlijk is niet moeilijkheid die. Kom van Esther Boerta, de af van Constantia Kloof. Nandijn, Esther van Constantia Kloof. Ik wil graag een verzoek sturen voor die speciale man in mijn leven. Ik wanneer wie zei. Ja, nee, zie ik echt. Ja, dat is jij, Hein. Die omroeper van harte bespoort. Van harties. Ik wil even voor jou dankjes voor al je liefde, geduld en opofferings. Ik lief jou oneindig baie. Speel alsjeblieft met mij Be Mine van Bliss Bridges. En dan komt baie liefde aan van Esther af. Dank je, Esther K. Je komt weer nou, Bliss Bridges.
2: Jij luister naar Harties FM. Die stasie waar ons dingen anders doen.

Ja, ze gaan ik moet groeten dit aangebrek. Ik ga wel iets spelen met de liedje wat Anta aangevraagd. Maar ja, dat is het einde van het programma vanavond. Baie dankie voor je samenkeer. Ik ga voor jou nog een liedje spelen. Net naar die handelsbrek. Denk, waarmee gaan ons inspelen vanavond? Kom ons speel uit met eniekie uit die 70er jaren. Carol O.K. van Chris Andrews. Net na die handelsbreek. Maar dat is die einde van ons programma. Baie dankie vir jou saamkeer hier in Volume Winkel Samodijn. Ons maak volgende saterdag weer so. Tussen 5 en 8. Eindelijk tussen 6 en 8. Want tussen 5 en 6 is het boerenopskop. Maar dankie dat jy saamgekeer het. Ek en jy krijg mekaar weer voor die radio maandagmiddag om 4 uur. Vir huiswaarts Samodijn. Nou gaan ek naweek hou. En een beetje ontspannen rust en tekeerde gaan. Ek hoop jy gaan een heerlijke ante. Goeie nachtrust. Fantastische naweek verder. Geniet om. Maak het beste van jou naweek. Dank je dat je moeite gedoen hebt om samen te keren en het samen met mij geniet het. Altijd gevraagd voor Rijn. Speel voor ons die Radio Canaria Orkest. Staan mij bij. En dat is wat ons allemaal moet doen. Ons moet elkaar bijstaan. Denk ik. In een tijd zoals hierdie. Moeilijke tijden met voorleggen. Moeilijke tijden waar ons wel is. En dat is wat ons doen hier bij Harties FM. Ons is luisteraars, vooral ook die luisteraars van Volume Winkel, is natuurlijk mensen wat bij elkaar staan. Staan mij bij. Daarmee wil ik jou groet tot maandagmorgen om 4 uur. Van mijn kant af tot dan. Mooi blij en bye bye.

aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
1: Hey, Rikkie,

Het geschwiderders gestalle op mijn voorkop in een grol. Na mijn meisje laat ze luisteren naar mijn hartklop van die jol. En allemaal skrik toe daar iemand die muziek stop. Met zijn leerbroek en zijn baikie en zijn hoed op. Zijn meisje en zijn pelle noem hem Bebop, maar hij is Bobby. Bobby Janski.

met Kizzy, Buddy Joe. Ray en Bobby staan in chat bij die abdicie. Dat is vol. Je gebruikt mijn moes en vraagt niet eerst permissie. En je stampt mij ook en zei niet eerst als Kizzy. Ik daag je uit de limbo-competitie. Bobby Jansky. Tien McNally.

Vos mi esterfani pure vos contrai. Ai con a terra m pure vos trek en a wereld recordai. Van einde in van verre staan die touwen nou nog sterk. Want

Skin na talk, baby girl, if it's for life, mo sulit ka blow. So baba si ma for me, panikin niya ilok, mas di lang alain. And on sang nooit kan, it braza play. So kay ons moet vrij tot laat, verstaan je mij? Ons moet het maak weer tussen ik en jij. Maak mijn leven lekker, jij. Als van jou zo recht voor

0: jou man.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjiene van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: is mijn nooi. Bokkaje leek goed vandaan, Bokkaje is mijn nooi.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die baas van die plaats.
3: Muziek.